0: Radio 786. Hear the difference.
1: Hij hard op en hard op bij Quartier. Hij hard op de kwart en dan krijg je aan Slijten. Hier Slijten, wie kan het drie doen?

Tortillas en ik neem dit van mijn jongens kap af. Kashif Karls is die voorzanger. En they are of course competing in the Keep the Dream competition this year. Next we've got one by Rangers 2024. Ach, liefste nacht.